de mijn eien, zal jij nu vast verstaan. Zo kwam den dagen, hjerte blij dragen, bocht die fra weldens tommelalan. Jij vond die schatten, werden ei fatter, da jij vond hem, frelseren zal. Is nog jij höre stormenes brak, men du trygg voor bølgenes slag. Salig jij venter, til han mij.